0: zit in het acht.
1: En Verboden en All Comes Together. Wij gaan winnen, wij gaan
2: scoren, oranje overal. Ik denk een 3-2 van Nederland.
3: Hollande, Marokko's. Vai começar mais um